bloot mien kinder, dee zit nu door. Ons stochen in eer etten ren. Man, wat ik bedoel over aange kan.

eerst. De pieptobak heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden